ik zei misschien, maar blijven we maar slapen. Wij hebben omgezien als het er haast. Maar zij, ook zij, ook zij, want wij zijn laatst verlaten. Wij hebben maar een uien gaat je heen.